hadden geen apps, ja, ze shamma, shamma, kijk, dat er mee, hoor. Ahoy, we hadden la, ah, was dat. Maar de boemers zeggen, haar zijn cool en weg, maar ze sa, maar la, haar is geen ja, nega. Maar de geen apps, ja, ze shamma, shamma, kijk, dat er mee, hoor. Ahoy, we hadden la, ah, was dat. Maar de boemers zeggen,